Goedemorgen, mijn naam is Derek. Ik heb een vraag wat ik wil over vragen. Als je misschien een project wil maken van, misschien van agriculture, gardening, hoeveel moet je eigenlijk wees om die petitie te schrijven en hoeveel handtekeningen nodig je misschien? Dat is wat ik wil vragen. Dus moet het misschien, voorbeeld misschien wordt het gezegd, misschien moet het daar misschien een stuk van 10 mensen wees.